kuti shisena fesele watu mzwane kuti takala na impact pakunenga kuti pana nyimbo zwiri zomwe zinambira foto zibodzibodze tina DJ Show mbona nyimbo yashe Raji mwatambira foto zinayi na pombo Mashu Alpha the Moz yomwe tambira mbo foto zinayi nyimbo yashe kumi na yashitantato zimweza fesele watu nyimbo zwiri zomwe zandendemira mbogo ya foto nzinga unu zakala pambuto yashisele